0: Nog een euro.
1: Echt correct.
0: Ja.
2: Dat hoort. Ja.
0: Dat stemde.
2: Dat stemmen.
0: Lotte, wij
2: hebben...
1: Twa insect met prikker bringer nikke. Twa insect med prikker bringer nikke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.